0: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
1: All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sport Radio.
10: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sport Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sport Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want...

0: Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant, als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Tot je dienst.
2: All Sport Radio Live.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uurtekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot het die uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017 en heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, dat eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben. Natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Je begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de internationale basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sport Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd. Hè? PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen. Sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten. Cricketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions. En ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is. Innovatie in de sport laat nog alles te wensen over. Wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt er voor een rijtje, hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofde van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika. En de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan-Vincent van Zuiden, Richard van der Made. En last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. Dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen er een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben, dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, 4 shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinzien wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, zo'n halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen, dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamd een drinkpauze. Maar dat is voor puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het American voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het American voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal. Want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste

0: miles away.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: feestje vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Je geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Hey, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dan doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, klopt, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4 tegen 4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus. Hè?
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever.
2: Social Capital en ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
4: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, ja. Ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mee. Ja, roots. nou ja, het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Nee, daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
2: Ja, zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk nou ja, iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: I'm a
1: fireball.
2: All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
9: Hey, Jallar Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoog in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits.

0: op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. Toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. Volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.

0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden. Dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan. Maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht. Want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant. Of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou.
1: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
0: ja,
1: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en de reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. En tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, wat is het, iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
1: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, het zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou... Al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat dat niet voor de hoofdprijs gegaan is?
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, hè, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheid mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden. Laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen, van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan. En diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken. Dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap. Zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa die haalt goed uit.
1: Tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft. Moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is. Hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah. Voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag. Die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dus niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, dat is nogal een ingewikkeld logo moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben, want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk een zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovic, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp waarom we een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig, maar heel leuk vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1-wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1-circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53%. Naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn. En waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dale. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen $13,5 miljoen. Dus ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermoutje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegt er nu. He, dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettegeld hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart, die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk, dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van, goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen en hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en bij de 10 miljoen maximaal, en waarschijnlijk nog minder, en winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: feiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja, ja.
2: Goed, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen de trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het... Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja,
1: startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders is onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja.
1: Absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren... Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jou... pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè? Je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè? Dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En ik doe dit eigenlijk al... Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
3: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom graag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Live. All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017. En heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Je begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. En in 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Dus allicht nog zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk. Binnenkort ben jij dus te gast. En dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen. Want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supportervansport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van, ze worden wel de Big Four genoemd. Hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen. Sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten. Ticketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions. En ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is, innovatie in de sport, laat nog alles te wensen over, wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadion-exploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt er voor een rijtje hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden. Verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika en de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koken, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas. Komen een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, 4 shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinziens wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absoluut een waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen en dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerika voetbal, daar is

0: deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
1: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport update.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: buiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het feest is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja, maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, dat kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen.
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
2: Het
3: uitgaan.
2: Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Nou, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier. Maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
3: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar... we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
2: zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
5: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
4: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
7: Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé-ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten, ook toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is voor mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk

0: 150, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht. Want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant. Of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja,
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
0: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
0: Dat is... Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is.

0: Ik heb daar natuurlijk wel ja, support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu ja, iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ja, ik zie ze meer dan mijn ouders. Dus nee, ja, je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Maas.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. En niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
3: Nee, het was al lang bekend dat China en India, hè, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over het promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
2: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
3: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Dus je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
2: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
3: Ja, ze hebben een voor andere. Ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial. Is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland. Niet de eerste, de beste natuurlijk. De veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel, nogmaals, de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zo met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken. Dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa die haalt goed uit.
2: Tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft. Moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is. Hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah. Voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag. Die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
3: Ja, de traditionele vlag, de groen, wit, rood, horizontaal, dat is niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen, wit, rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
2: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben, want af en toe heb ik het wel het idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
3: Ja, absoluut.
2: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
3: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp waarom we een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
2: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
3: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt nog wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
2: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was nog een stagiair ook.
3: Ja, krankzinnig. Maar heel leuk, vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1-wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1-circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen 13,5 miljoen. Dus ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermouwtje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
2: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
3: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. Dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen reserves kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettegeld hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij de Koeman familie.
2: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
3: Ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
2: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
3: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
1: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
2: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders. Hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld. De eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de Oranjebus die door fans... of die van fans is, hebben we ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Jelmer Denneman en Niek Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey? Nee. En doe je het echt met 1 arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is wel goed. En hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook gedaan.
3: Die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, want dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon, van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook al heel benieuwd hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja.
1: Absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren... Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jou... pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
3: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Dam loop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom Den Haag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Oh man.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja, eigenlijk zijn dat 3 vragen in 1. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

0: All Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Wijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben. Maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging. Want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio. Dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan. En ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft. Met een heel bijzonder gezin. Waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Wijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Wijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Wijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Wijkerk overleed in 2017. Heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Wijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Wijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk. Binnenkort ben jij dus te gast. En dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen. Want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
1: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd, hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is, innovatie in de sport, laat nog alles te wensen over, wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt ervoor een rijtje, hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd, Mexico-Zuid-Afrika. En de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds, Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achterfinale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koken, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit, vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, vier shirts New York, Boston, Seattle en Kansas City zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinsies wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in dus Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk wel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen en dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerikaanse voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het Amerikaanse voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal, want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van het maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: tijd om een klein feestje te gaan vieren. Want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
1: Dankjewel.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie. En ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
0: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
0: Maar ook niet dichtbij of zo?
1: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
0: Ja.
1: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
0: lekker bezig zijn.
1: Lekker bezig zijn samen.
2: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
1: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
2: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
1: eigenlijk toen de tijd wel.
2: Ja?
1: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
0: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
1: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
2: Ja.
1: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
2: Ja.
1: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
2: Nee.
1: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
2: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
1: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
2: Ja.
1: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
2: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
1: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
0: Ja, het kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
1: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
2: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, klopt, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
1: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
2: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
1: Nou ja,
2: dan kan je de hoofdpunten
1: Het uitgaan. Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
2: Ja.
1: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
0: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
1: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
0: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
1: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus.
1: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
2: En Maar wat doet het nou de sport met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
1: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. Toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
2: Ja.
1: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt. Elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
0: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
1: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
0: kijk.
1: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
1: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
1: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
2: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
1: het mooie is, ik drink niet.
2: 0.0 dus, is ook niet drinken.
1: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
0: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
1: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
2: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
1: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Oh ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
1: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
0: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
1: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
0: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
1: zeker,
0: lekker,
1: zeker.
0: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
1: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
5: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
4: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
11: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
12: Voetbal.
13: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal.
14: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Jelmer Lelieveld.
15: Een hele goede middag. De reservespeler stand-in voor Robert Denneman. Robert Denneman die even een dagje vrij is. Maar aankomende woensdag dan is er gewoon weer. Tot aan 1 uur. Veel leuke sport, al zeg ik het zelf. Ik heb ontzettend veel zin om met Theodor Zamov te bellen over een iconisch gevecht dat plaats gaat vinden bij een van de oude 7 wereldwonderen. Daarnaast ook van alles over zeilen en een hele bijzondere runner. Dat zometeen.
0: All Sports Radio. Update.
15: Maar eerst wat sportnieuws. NASCAR-coureur Kyle Busch die is onverwacht overleden. Gisteren werd de Amerikaan ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis. Hij overleed een paar uur later. Busch schreef afgelopen weekend nog een race op zijn naam en was een grootheid in de Amerikaanse autosport. Hij won 2 keer de NASCAR Cup Series en wist in ruim 20 jaar maar liefst 234 races in 3 verschillende NASCAR-klasses te winnen. Dat is meer dan elke andere coureur in de geschiedenis. Het is niet bekend aan welke ziekte hij is overleden. Het heeft een tijdje geduurd, maar nu is het zover. In Rotterdam zullen ze blij zijn aan de Maas. Feyenoord en De Kuip worden 1. De vereniging van aandeelhouders van het stadion is akkoord en dus krijgt de club het stadion in handen. 95% van de aandelen gaat het om van stadion Feyenoord. En dat is mede dankzij de uitgifte van nieuwe aandelen. Tot één kleine voorwaarde, er moet nog gestemd worden door de aandeelhouders van stadion Feyenoord op 11 juni. Daarnaast moet de club ook investeren de komende 10 jaar. Maar liefst 41,5 miljoen gaat het over in de verouderde Kuip. Dus bovenop de reguliere huur is dat. En dat geld is hard nodig om het stadion op te knappen. Zodat het de komende 15 jaar bespeelbaar blijft. Stadion Feyenoord heeft het geld er niet meer voor. En wat ander nieuws vanuit de US. New York Knicks heeft weer een flinke stap gezet om voor het eerst in 27 jaar de NBA-finale te behalen. De ploeg won het tweede duel met Cleveland Cavaliers in de eindstrijd in de Eastern Conference thuis met 109-93. En leidt nu met 2-0 in de best-of-7-serie.

0: Pharrell in All Sports Radio Live. Je hoorde Happy. Ja, ben je F1-fan, dan heb je de afgelopen 3 weken wellicht wat verdwaasd rondgelopen. Wat moet je nou in hemelsnaam met je weekend doen? Maar gelukkig, daar ronken de motoren dit weekend weer op de racebaan tijdens de Grand Prix van Canada in Montreal. Ik ga erover praten met Viaplay-analyst Tim Cornell. Hoi Tim. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat heb jij in hemelsnaam moeten doen de afgelopen 3 weken? Weekenden.
1: Oh, nou ja, Nürburgring natuurlijk. Super
0: dat wel.
1: Vet geweest.
0: Ja.
1: Superleuk. Nou, op de kartbaan lekker aan de bak. Nee, ik vermaak me wel hoor. Maak je niet druk. Ja.
0: Oké. Nou, Mercedes die leidt het kampioenschap hè, nu in de F1. Het allereerste springweekend in Montreal wordt geïntroduceerd. Mercedes debuteert in Montreal ook met hun eerste grote upgrade pakket van het seizoen. Dat hielden ze in Miami nog bewust achter. Wat verwacht jij ervan?
1: Nou, ik verwacht echt wel dat er goede dingen komen in verband met Mercedes die komt later met de updates. Ja, Canada technisch zal dat dan natuurlijk wel slim zijn, want hier gaan ze weer verschil maken. Ja.
0: Ja. Waarom denk je dat?
1: Nou, de anderen zijn natuurlijk met de updates gekomen. Die waren allemaal wat dichterbij. Dat bleek ook wel, maar uiteindelijk wisten ze toch wel de overhand te trekken. Als zij nu weer met nieuwe updates komen, dan gaan ze denk ik wel weer laten zien van nee jongens, wij zitten niet op slapen. Wij zijn gewoon de nummer 1 waar jullie nu rekening mee moeten houden.
0: En hoeverre denk je nog, want het is een nieuw geasfalteerd circuit ook hè, en onvoorspelbaar weer wordt er verwacht. In hoeverre kan dat nog dingen in de war schoppen?
1: Nou, je moet je voorstellen, nieuw asfalt, is altijd meer olie op de baan. Dat komt er een beetje uit door de warmte. En als het dan gaat regenen, dan wordt het weer wat stroever. Het wordt glad. Olie en water is een slechte combinatie. Dus als het zo wordt, dan... ik denk dat we wel wat verrassingjes krijgen. Of tenminste, dat de coureurs ook verrast kunnen worden, ja.
0: Welke verrassingen verwacht je dan? Want je zei ook leuk toen ik het zei, van dat nieuwe asfalteren.
1: Het is niet de meest... Iedereen weet natuurlijk in principe al van de afgelopen jaren met alle data en alle dingen die er zijn, wat er op je afkomt. En nu wordt het dan een beetje gehusseld. En in de hoop natuurlijk dat Mercedes niet het 1-2'tje continu pakt. Want ja, ik ben eigenlijk wel meer voor de underdogs.
0: Nou, misschien ook even over underdog te hebben. Nou, Aston Martin, kan wel zeggen, is wel echt de underdog dit seizoen, toch of niet?
1: Jamie, wie had dat verwacht, hè?
0: Ja.
1: Ik durf wel te zeggen, niet gegund. Aston Martin, Alonso, Adrian Newey, Honda. Die combinatie is slecht begonnen. Maar ja, je kan ook zo denken. Slechter dan dit kan niet. Dus ze gaan alleen nog maar omhoog. Maar ja, Stroll. Het is natuurlijk wel hun thuisrace. Maar het doet mij pijn om te zien dat ze zo ver naar achteren staan. Maar... Aan de andere kant, als zo meteen de reglementen weer een beetje anders gaan worden, dan ga ik ervan uit dat er rekening mee moet gehouden worden dat ze hard en goed terugkomen.
0: Want in Miami hebben ze geen updates uitgebracht. Hè? Ze richten zich in plaats van op het oplossen van trillingsproblemen in de power unit die de bestuurbaarheid hadden gehinderd. Wat verwacht je daarvan nu?
1: Nou, niet veel. Je kan niet zomaar even een motor ondersteboven halen, hè?
0: Nee.
1: Ze hebben een bepaalde richting gekozen. Qua ontwikkeling zijn ze natuurlijk al 1,5-2 jaar mee bezig. Daar kan je niet even in 2 maandjes omtoveren. Ze hadden dit niet verwacht, dat is duidelijk. Ze zijn zeer verrast hierdoor. De auto is zo gedesigned. Het is zo op de scherpste van de snede allemaal. Dat kan je niet zomaar 180 graden de andere kant op brengen. Dus dit gaat een langer traject zijn, helaas.
0: Hoe kan het dan dat ze zelf zo verrast zijn daardoor?
1: Ja, ik zeg altijd maar zo. Een probleem oplossen is altijd heel makkelijk. Als je weet waar die zit. Dus engineering wise neem je gewoon bepaalde risico's. En denk je dat je op het goede pad zit. En Newey, die heeft altijd wel aan de goede kant gezeten. En Honda ook. Dus ja, ze weten waar Abraham de Mostert vandaan haalt. Ze weten wat er allemaal op hun afkomt. Maar blijkbaar is er ergens toch een kink in de kabel gekomen. Kijk, als ze het wisten, hadden ze het opgelost. Maar ja, ze wisten het niet.
0: Nee, ja. Het is toch enorm. Het moet toch ontzettend balen zijn. Ja, het is een enorme platitude om te zeggen. Maar ik denk dat je denkt van potverdorie, we zouden zo graag willen, maar het lukt gewoon maar niet.
1: Maar ja, dit is Formule 1. Hè. Ik bedoel, waar we wel zijn, dit is engineering op het hoogste niveau van de wereld. En alles wat er is. En als je dan een risico neemt, dan ja. Ik bedoel, als je op de penalty stip gaat liggen, ja, dan is er een grote kans dat die bal erin gaat. En, ik ga ervan uit dat ze dit wel gaan oplossen, maar dat het meer tijd nodig heeft dan wij als kijker hun gunnen. Ja.
0: Dus in ieder geval voor het sportverhaal is het heel mooi. Voor het team zelf is het wat minder. Ja. Maar wat dat betreft is het wel voor de dynamiek in de sport heel fijn.
1: Alonso is natuurlijk een legend. Alles wat er gebeurt. Echt een team met heel veel geld. Ja, en dan toch aan de verkeerde kant zitten. Ja, aan de ene kant is het hard gelach van een aantal mensen. Aan de andere kant is het een beetje leed aanzien. Of hoe noem je dat? Dus ja, het is wat het is. Het is wat het is, ja.
0: Nou, Mercedes blijft ongetwijfeld wel het meest waarschijnlijke team om Montreal met het maximale aan het punten te verlaten. Ja. Ga je daarin mee?
1: Nou ja, helaas wel. Helaas wel. Zij komen nu met de update. Ze hebben nog even gewacht. Kijk, je hebt gedurende het seizoen dat je steeds meer andere circuits tegenkomt qua karakteristieken en dat soort zaken. Dus zij zijn heel goed bezig met het uitkienen wanneer ze met hun updates komen. En ik denk dat ze weer een grote slag gaan slaan. Weer gaan laten zien dat zij bovenaan staan in de engineering kant. Een 1-2'tje is wel dichtbij, ja. Maar ik hoop het niet nogmaals. En daardoor ook, wat je zegt, het kan onstuimig worden met het weer, de dit of de dat. En denk ja, dan hopen we dat anderen de kans krijgen. Zoals een bijvoorbeeld Max, als ik even met een roze bril, oranje bril mag kijken.
0: Zeker.
1: En dat is niet alleen voor ons in Nederland. In de hele wereld zie je dat Max gewoon, dat hij heel erg omarmd wordt. Omdat hij echt een racer is in hart en nieren. En het andere, die het heel makkelijk hebben, moeilijk kan maken. Dus ja, laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Dat is hoe ik het zie. Ja.
0: Vind ik een hele mooie afsluiting. Laten we daarmee eruit gaan. Dankjewel Tim Coronel, Viaplay analyst over de GP in Canada.
1: Doei doei!
2: All Sports Radio Live.

0: YouTube samen met Mary J. Blige en One Audio hier in All Sports Radio Live. Uiteraard op All Sports Radio. Hij rent heel Nederland door, roost elk dorp. Ik heb het over Abdel Bari, ook wel Run with Appie. Hij begon in het zuiden van ons land, waar hij zelf ook woont. En zo werkt hij zijn weg fantastisch mooi omhoog. Hij plaatst filmpjes op zijn Insta, op zijn social media, waar ze ontzettend goed in de smaak vallen. En ik vind het heel leuk om met hem te praten. Hoi Abdel.
1: Hallo.
0: Hoi. Ben je altijd al zo'n goede roaster geweest?
1: Ja, ik heb wel een sense of humor. Dat wel.
0: Ja, ja. Laten we anders gelijk even luisteren naar even een klein fragmentje van hoe jij dat doet over Maaskantje.
2: Wie is hier nou de snackbar? Jij of ik? Iedereen kent Maaskantje, dus ik rent Sint-Michiels gast op jou. Maaskantje, je rijdt de groene open, Manta op frituurdampen door de 30 kilometer zon. En Dungen, dit is geen dorp, dit is een openluchtmuseum met een frituur in de buurt. Heb jij zin om te rennen of wat? Beekveld, hier ziet alles eruit alsof het is opgevoed door een makelaar en verpesters door een buurt hebt. Werkelijke met enigste doop waar de Maas familielid een kameel is. Dat is een lieve hond, jongen. Westakkers, hier verkopen ze kabouter, bos en koopwoningen alsof het één pakket is. Middelrode, dit is geen dorp, dit is een middeleeuws oversteekplaats wat pronkelijk een woonwijk is geworden. Dit voelt alsof geschiedenis, huiswerkstraat en een heftruck samen een postcode hebben gekregen. B-kant, die hoef je niet eens te sprinten, de buurt hebben ze toch sneller dan jij. Terenheide, de wijk is zo vaak opengebroken dat zelfs het asfalt therapie nodig heeft. Dit Michiels Gerselcentrum, zelfs de oude toren lijkt moe van het gezeik over het plein. Iedere wijk heeft zijn verhaal en ik grens allemaal. Volg voor de volgende stad.
0: God jongens, weet je wat nou zo leuk is? Ik heb ook al helemaal zin om naar die plaatsen toe te gaan. Alleen op de manier van hoe jij het vertelt, ook al ben ik nog nooit ergens geweest.
1: Nou ja, dan heb ik het goede effect op de kijker.
0: Hoe komt het, denk je, dat mensen het zo leuk vinden om naar jouw mockery, zeg je in het Engels, maar jouw onderuit halen in de positieve zin dan van plaatsen?
1: Over het algemeen vinden mensen het...

0: Nou, waarom ik het eigenlijk doe, dat is om bewustwording te creëren over de steden die er zijn in Nederland, maar ook over de wijken. En daar wordt niet vaak over gesproken. Dus ja, ik vind het wel belangrijk om daar ook iets over te vertellen. En daarnaast, heel veel mensen hebben vaak geen idee wat de geschiedenis is van hun wijk. Ze kunnen wel bepaalde dingen die recente gebeurtenissen, die zullen ze hoogstwaarschijnlijk wel weten. Maar bijvoorbeeld wat er 200 of 300 jaar geleden in hun wijk eigenlijk plaatsvond. Dat is een heel mooi voorbeeld. Dan heb je het over gemeente Laarbeek. Dus dat is in Brabant. En daar zit ook de Bavaria-fabriek. En daar is dus een dorp, of een wijk. En dat heet Donk. En dat was dus vroeger een van de grootste spijkerindustrieën van het land. En daar staat ook een standbeeld. Wat dat dus ook representeert. Daar ben ik dus ook langs gerend. En daar waren ook inwoners die wisten helemaal niet dat dat dus een geschiedenis was van hun wijk.
1: Ik zit er helemaal in je verhaal ook als je het aan het vertellen bent. Dat is zo leuk. Ben je altijd al zo'n history buff, zeg je in het Engels, history nerd geweest?
0: Niet echt. Ik vind het wel superleuk om dingen te leren, dingen op te zoeken, research doen, vind ik leuk. Dus daarvan dat ik dat ook weet. Ja, en dat is ook gewoon een natuurlijke nieuwsgierigheid. En ja, daarnaast ook de routes uitstippelen. Dus dat is ook een vorm van research wat ik doe.
1: Want kan je me daar
0: Ja,
1: even in
0: en
1: meenemen?
0: ook.
1: Van hoe doe je dat dan precies? Doe je eerst even een soort proefrondje en dat je ziet van nou, dit heb je allemaal? Of ben je op Google aan het zoeken of waar dan ook van informatie over een plaats waar je naartoe gaat?
0: Ja, ik zal dus de gemiddelde stad zal ik dan, of gemeente zal ik dan even meenemen. Wat ik dus doe, ik kijk naar de lijst van de 10 grootste steden of gemeentes van een specifieke provincie. Vervolgens, ja, ik werk eigenlijk van 10 naar 1. Dan kies ik bijvoorbeeld, zullen we zeggen, Eindhoven. Dat is de nummer 1 van Brabant. Wat ik dan doe, ik zoek dan op Google Maps waar het bebouwde kombordje ligt. Ik maak dan een lijst van meerdere bebouwde kombordjes. En dan kijk ik ook strategisch, hoe kom ik nou langs alle wijken in één run zonder dat ik eigenlijk dubbel loop? Nou ja, dat is soms wel best wel een tijdrovend proces, want je hebt bepaalde steden zoals een Breda, ja, die heeft 60 wijken. Ja, en mijn video's zijn vaak een minuutje. Een minuut, 1 minuut 10. Dus dan moet je overwegingen gaan maken. Dat doe ik ook met AI. Dus ik kijk, hey, welke wijken zijn bekend in de volksmond? En ja, hoe ga ik dat dan zo? Hoe ga ik de route zo uitstippelen dat ik eigenlijk overal langskom? Vervolgens, als ik dat dus klaar heb, dan maak ik het script. Dus dat is ook waar het rooster vandaan komt. Dat doe ik ook. Dus ik kijk, hey, wat zijn de dingen die in de geschiedenis zijn gebeurd? Wat zijn de meest recente nieuwsartikelen die zijn geplaatst over een wijk? Wat zijn problemen in de wijk? En wat zeggen de mensen over de wijk?
1: Weet je wat ik zo mooi vind? Sorry dat ik door je heen praat, maar weet je wat ik zo mooi vind? Dat het ook een beetje klinkt als van als bijvoorbeeld een comedian of een cabaretier naar een bepaalde streek gaat of naar een bepaalde plaats. Dat ze ook wat research doen naar die plaats waar ze zijn om wat grappen daarover te maken. Dus het klinkt ook een beetje op die manier hoe je dat dus doet in je research.
0: Ja, dat komt inderdaad heel erg overeen, want dan weet je namelijk ook waar je het over hebt. Ja, en dan is het, dat is wel het meest tijdrovende. Dus echt het script creëren. Je wordt er wel beter in. Van een grote stad is het heel makkelijk, want er gebeuren heel veel dingen. Maar als je dat bij een dorp doet of bij een gemeente waar 20.000 mensen wonen, dan wordt het heel lastig. En dan moet je ook echt in de archieven van de gemeentes gaan kijken. Ja, ze hebben bepaalde bouwplannen, PDF's van de gemeente. Ja, vanuit daar kun je vaak iets vinden. En ja, ik gebruik ook AI om het researchproces te versnellen. Want ja.

0: Van 10 uur maak je er eigenlijk 2 uur research van.
1: En hoe doe je dat dan? Dat het ook nog wel, want het is uiteraard voor over de wijk waar je het over maakt of zo zijn dingen herkenbaar. Maar hoe hou je het dan ook zo dat het voor andere mensen buiten een bepaalde regio nog herkenbaar is? Hoe pak je dat dan aan?
0: Ja, dat is best lastig. De wijkruns is een format en met het creëren van content wil je eigenlijk dat jouw content tot een algemeen publiek herkenbaar is. Dat is soms moeilijk, maar hoe ik dat eigenlijk probeer te doen is om iets cultureels te benoemen over die stad, wat merendeels van Nederland eigenlijk al weet. Dus als je dan, ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Tilburg, ja, Tilburg is Kruikenstad. Dat noemen ze ook in carnaval zo. En denk dat merendeels van de Nederlanders dat ook weet. Dus zo probeer ik het herkenbaar mogelijk te maken. Alleen de wijken zullen de mensen gauw niet weten. Maar hoe ik het dan wel aantrekkelijk probeer te maken, is om in elke specifieke wijk langs een herkenbaar punt te rennen of een heel mooi punt te rennen. Wat het visueel ook aantrekkelijk maakt om mijn video's te kijken.
1: Is dat ook nog dan belangrijk bijvoorbeeld voor het algoritme dan, dat je dingen meer worden gepusht daardoor dus?
0: Ja,
1: Ah ja.
0: dus wat super belangrijk is voor het algoritme, en dat is echt 80% van het werk, is de eerste 3 seconden. En dus dat is ook iets wat ik door de tijd heen heb ontwikkeld. In het begin gebruikte ik eigenlijk geen voorwerpen en nu doe ik dat steeds vaker. Een van mijn beste video's is nog steeds ook een van mijn favorieten, is van Helmond. Ja, en Helmond, die staan bekend om kattenmappers. Maar het is ook een frikandellenstad. Ja, een snackcultuur hebben ze daar. Dus wat heb ik toen gedaan? Dat was ook de eerste keer dat ik een voorwerp heb gebruikt. Ik was om 10:30 's morgens ben ik dus naar een snackbar gegaan die open was op dat moment. En ik heb daar een frikandel XXL speciaal gehaald. En ja, toen ben ik eigenlijk naar het bord gegaan van Helmond, dus dat bebouwde kombord. En toen zei ik: nee, dit is geen kat, dit is de nummer 1 frikandel van Nederland. Dus Helmonders weten: oh ja, het is geen kat, want wij zijn kattenmappers. Mensen in Brabant die begrijpen dat ook vaak. Ik denk veel mensen in Nederland ook, over het
1: Ja.
0: algemeen. En zo doe ik dat eigenlijk.
1: Nou, je bent dus te volgen online. Run with Appie. Ik wens je ontzettend veel succes. En ik ga in ieder geval ook, ik ga je ook volgen vanaf vandaag.
0: Oké, dat is goed. Dankjewel.
1: Dankjewel. Hoi.

0: Sharp.
1: Little Talks van Of Monsters and Men. Bij het volgende mag je even een kleine galm in bedenken, want we hebben helaas geen galmmachine in deze studio, dus denk dat er vooral even bij in je gedachten, in je fantasie. In de linkerhoek staat een imposante 1,96 meter lange meervoudige wereldkampioen kickboksen van maar liefst 122 kilo schoon aan de haak. En in de rechterhoek staat een Oekraïner, de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht, die in zijn carrière onder andere Anthony Joshua, Daniel Dubois en Tyson Fury versloeg. Hij geldt als een van de dominante boksers van zijn generatie, Oleksandr Usyk. Nou, deze teksten, die kunnen, ik ben helemaal bij de adem bijna, die kunnen zomaar de aankondiging zijn van een iconisch gevecht dat plaatsvindt op een historische locatie dit weekend bij de piramides van Gizeh. Rico Verhoeven speelt tegen Oleksandr Usyk. Ik ga erop vooruitblikken met Theodor Djamov van Vechtsportplatform van Nederland, het vechtsportplatform van Nederland, Warrior Code. Theodor, hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag. Dankjewel dat je mij belt. Ik moet even duidelijk maken. Ik zit op dit moment in Bulgarije. En hier gaan we met een nieuwe platform beginnen. Dus ik en Warrior Code gaan niet meer door. We zijn natuurlijk een hele goede vrienden gebleven. Maar hier in Bulgarije gaan we beginnen met een internationale vechtsport platform. Ik kan nog niet te veel verklappen. Maar jullie kunnen echt topniveau journalistiek verwachten. In het Engels. Maar gaat goed, man. En laten we iets moois van maken. Ja,
1: ja, nou, dan gaan we dat sowieso in de gaten houden. Je nieuwe platform. Het wordt volgens mij ongetwijfeld een uniek gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Usyk heeft zelf zijn titel opengesteld. Hè? Hoe uniek is dat, dat wordt gedaan?
2: Ja, het is heel uniek. En ik ben super blij voor Rico. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, Rico hoort daar niet te staan. Rico is niet op het niveau van Usyk. Rico is... maar waarom moeten we dat überhaupt zeggen? Deze man, de kans die hij krijgt, de mogelijkheid. Tuurlijk zou hij die mogelijkheid willen grijpen. Dus ik ben enorm blij voor Rico. Hij gaat goed betaald krijgen. Als hij iets geks doet en wint, Dan gaat dat betekenen wedstrijden tegen mensen zoals Joshua en Fury. Dus ik bedoel, ik ben blij voor Rico, want hij krijgt een enorme kans. Hij pakt de kans, hij grijpt de kans, hij gaat goed verdienen. En hij staat tegenover de beste bokser, misschien de beste bokser ter alle tijden.
1: Gaat Verhoeven dan dus als een soort underdog dan in de wedstrijd, denk jij?
2: Ja, kijk, hij is 100% de underdog. Hij is... het zou gek zijn als iemand hier komt en zegt van, ja, Rico gaat deze partij winnen. Het is, eerlijk is eerlijk, Oleksandr Usyk is naar mijn mening misschien, natuurlijk Muhammad Ali is de GOAT, maar ik durf wel te zeggen dat Usyk ook naast Muhammad Ali staat. Ik bedoel, qua vaardigheden, qua mensen die hij heeft verslagen. Je hebt het net gezegd, hij heeft... twee keer Tyson Fury verslagen, twee keer Joshua, twee keer Dubois. Ik bedoel, hij is absoluut een legend. En als ik nu hier zeg, ja, Rico maakt grote kansen, ja, dan zou ik liegen.
1: Want kan je even uitleggen voor mensen die daar wat minder bekend zijn? Van, het lijkt een klein verschil misschien, hè, kickboksen en boksen. Maar welke specifieke eigenschappen kunnen bijvoorbeeld Rico goed van pas komen in de wedstrijd tegen Usyk?
2: Kijk, het verschil is enorm. Want bijvoorbeeld als Rico aan het kickboksen is, dan maakt hij ook gebruik van zijn benen. En in het kickboksen wat je hebt is, je hebt twee mensen die vol gas geven, die brutaal agressief vechten en heel veel in de pocket blijven. In het kickboksen heb jij niet per se heel veel voetenwerk. Het gaat meer om agressie en om combinaties. In het boksen waar het om gaat is om heel veel bewegen, heel goed afstaan begrijpen, heel goed weten waar jij dan de persoon kan raken zonder dat hij jou terugraakt. En dus Usyk is iemand die heel veel beweegt, geweldig voetenwerk heeft, heel moeilijk is om aan te raken. Hij is iemand die heel goed countert, heel goed het spel begrijpt en leest. En Rico is een goede bokser. Rico is een goede bokser voor het kickboksen. Maar hij heeft niet hetzelfde voetenwerk. Hij heeft niet hetzelfde vecht-IQ wat boksen betreft. Hij heeft niet hetzelfde head movement. Dus er zijn zoveel factoren en verschillen. Maar jij vroeg mij wat Rico zou kunnen helpen om te winnen. Wat hem zou kunnen helpen is het feit dat hij meer dan 120 kilo weegt. Hij is een enorme zwaargewicht. Hij is een top atleet. Hij heeft geweldige conditie. En één goede klap van Rico kan het einde van de partij betekenen. Dus ja, het is mogelijk.
1: Oké. Okay. Ja, want ik had ook begrepen dat Usyk is volgens mij een van de intelligentste boxers van het moment. Hè. Misschien wel echt de moeilijkste tegenstander om echt te raken. Hij kan ook echt constant bewegen. Hij verandert hoeken. Hij breekt ritme. Tegenstanders moeten vaak ook opnieuw nadenken hè, bij hem tijdens een wedstrijd. Kan Rico daarmee omgaan, denk je?
2: Kijk, mijn persoonlijke mening is, wat jij net zei, dat klopt 100%. Usyk qua vecht-IQ is geweldig. En wat ik hiermee bedoel ik is, als Usyk vecht altijd tegen mensen die veel groter zijn dan hij. Ik bedoel, Dubois is veel langer, veel zwaarder. Tyson Fury is veel langer, veel zwaarder. Josh ook. Maar Usyk heeft het vermogen om zo goed te bewegen en zo goed de afstand te lezen en te weten, oké, waar... Ik kan hem hier raken zonder dat hij mij terugraakt. Dus zijn vecht-IQ is bijzonder. En wat betreft deze partij... kijk, ik vergaat de vraag wat vroeg je mij. Ik had het over de IQ en wat was jouw vraag?
1: Over de intelligentie van Usyk. Of Rico daarmee om kan gaan. De intelligentie van Usyk tijdens een gevecht.
2: Ja, kijk, in de eerste... Laten we zeggen in de eerste 3-4 rondes... Kan het zo zijn dat Usyk heel voorzichtig is. En ik wil niet zeggen voorzichtig, maar Usyk gaat niet agressief beginnen. Usyk gaat gewoon Rico bestuderen. En in die eerste vier rondes maakt Rico kans. En als Rico heel agressief begint, kan het zo zijn dat Rico hem raakt en misschien knock-out slaat. Maar nogmaals, het is heel moeilijk, want deze man heeft... Usyk heeft gestaan tegen de beste in deze sport. En niemand heeft hem goed kunnen raken. Hij beweegt te goed. En ja, Rico is een legend wat kickboksen betreft. En hij verdient zijn bloemen en zijn credits. En hij is, naar mijn mening, een van de allerbeste ten alle tijden wat kickboksen betreft. Maar ik kan het gewoon niet voor me zien dat Rico hem outsmart. Ik kan het gewoon niet zien dat Rico... Kijk, Usyk, ik zou een vergelijking maken. En dat is mijn antwoord op je vraag. In 2012 werd Usyk Olympisch kampioen boksen. In 2012. In 2012 was Rico Verhoeven niet eens een Glory Kickboxing kampioen geworden. Dus 14 jaar geleden was Usyk al een top bokser. Wat betreft vaardigheden. En Rico was niet eens de Glory Kickboxer. En hij had niet eens... een bokspartij gedraaid. En in totaal heeft Rico één bokspartij. Dus ja, ik geef het voordeel aan Usyk.
1: Nu zijn er 5000 mensen. Die zijn allemaal verkocht. 5000 tickets. Het is helemaal uitverkocht. Kan het zo zijn bijvoorbeeld dat nog... als het publiek achter Rico gaat staan... dat dat hem kan helpen? In hoeverre heeft dat echt een invloed ook op... tijdens het boksen?
2: Nou, weet je... als je aan het vechten bent, als je aan het boksen bent of kickboksen of MMA vechten, maakt niet uit wat, welke sport. Tuurlijk kan het zijn dat jij het publiek hoort, maar en dat kan jou aanmoedigen, dat kan jou positieve energie geven. Zeker, dat speelt een rol. Maar hier, het gaat om niveaus. Er is een groot niveauverschil hier. En kijk, als het partij bijvoorbeeld 50-50 is, zeg maar, als het echt gelijk opgaat en... Ja, en dan heb je kleine dingen die een beetje meehelpen. Dan kan het zijn dat het publiek helpt. Maar naar mijn mening is hier het niveauverschil zo groot dat dit geen rol zou kunnen spelen. Maar één ding wat ik wil zeggen is... ik ben geen Nederlander, maar ik support Rico. Dus ik denk persoonlijk dat iedere Nederlander... Als jij jezelf een Nederlander noemt, dan hoor jij... achter Rico te staan en hem te supporten en hem aan te moedigen. En ik vind het jammer dat er mensen zijn die zeggen van... waarom vecht hij daar? Wat heeft hij gedaan om dat te verdienen? Rico heeft niks bewezen in het boksen, bla bla bla. Als jij een Nederlander bent, hoor jij te zeggen van... yo, is Rico de favoriet? Nee. Maar ik sta achter hem en ik hoop dat hij wint. En ik ben blij voor hem, want hij gaat goed betaald krijgen. Hij is een harde werker. Hij is een top professional en hij verdient deze kans en ik hoop dat hij echt de winst meeneemt naar Nederland.
1: Nu je hebt het over dat betaald krijgen, wat vind jij van de geluiden die er ook wel zijn hier en daar, van dat wordt gezegd, ja, Alexander Usyk heeft het alleen maar gedaan ook, of niet alleen maar is een van de redenen is dat hij ook waarschijnlijk zeer goed betaald gaat krijgen. Volgens mij ging het om meer dan 100 miljoen euro of zo werd er gesuggereerd.
2: Ja, weet je wat het is? Dat zijn prijsvechters. Ik bedoel, aan het eind van de dag Het werk wat deze mensen doen is vechten. Boksen, kickboksen, dit is hun werk. Dus ik begrijp het dat toen ze naar Usyk gingen tegen hem zeiden van yo, je kan vechten tegen iemand die nog nooit heeft gebokst en we gaan jou 100 miljoen betalen daarvoor. Ja, ik denk dat iedere persoon op aarde zou zeggen van ja, tuurlijk, ja, ik doe het gewoon. Dus er is niks mis met het feit dat Usyk dat partij heeft geaccepteerd voor het geld. En er is ook niks mis met het feit dat Rico dat die partij heeft geaccepteerd omdat hij goed betaald gaat krijgen. Dit is niks mis mee. Waar het om gaat is dat twee mannen zijn die de top van de top zijn van hun eigen discipline. Die zoveel hebben bewezen. Die top professionals zijn. Die echt een voorbeeld zijn voor de jeugd. Want we leven in een tijd van TikTokkers en clowns en zwakke mensen die aandacht krijgen. Maar deze twee mannen, Usyk en Rico, zij hebben zo hard gewerkt en zo lang keihard gewerkt. Dus ik ben blij dat ze goed betaald krijgen.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar. Wil je het ook volgen? Het gevecht dat kan bij DAZN. Dat is een betaalde stream om naar te kijken. Dankjewel Theodor Djamov voor de vooruitblik op de wedstrijd die dus plaats gaat vinden tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk.
2: Ja, geen probleem. Veel succes.

0: This Girl van Koongs en featuring Cooking hoorde je hier in All Sports Radio op All Sports Radio Live, moet ik zeggen, op All Sports Radio. En net eventjes andersom. Het ene moment ben je tophockeyster en het andere moment zit je op een zeilboot. Team NL en Team Alliance die gingen samen het diepe in om een aspirant zeiler te scouten voor het WK zeilen in 2027. En zo meldde oud-tophockeyster Carlinde van Arendonk zich aan voor het avontuur. Hoi Carlinde.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. Dat lijkt me een enorme stap van het hockeyveld naar een zeilboot in één keer.
1: Dat klopt wel inderdaad. Dat is wel is even anders.
0: Ja, want jij bent naar voren gekomen en boven komen drijven tijdens een bijzondere selectieprocedure. Ook met het oog van de Spelen van 2028 in Los Angeles. Kan je me even meenemen in van hoe jij daarin terecht bent gekomen? En hoe je het hebt ervaren?
1: Zeker. Dus vorig jaar juni heeft Team Allianz samen met NOC-NSF een oproep gedaan via de NOS. Om op zoek te gaan naar een nieuwe bemanning voor Odeal. Omdat Annette heeft besloten om te stoppen met het zeilen. En ze wouden eens gaan kijken of dat ook buiten de zeilsport zou kunnen. Of dat daar misschien wel een match zou zijn. Dus er was een oproep vanuit de NOS. Of in ieder geval vanuit NOC-NSF via de NOS. En ik kreeg die doorgestuurd.
0: Wat was je eerste reactie daarbij? Wat dacht je toen? Van, hè, krijg ik nu doorgestuurd?
1: Ja, nou, ik kreeg het doorgestuurd via een oud manager van mij, van mijn werk. En je klikt dan die link open en denkt van, oh joh, weet je, grappig dat iemand aan mij denkt. En dan op een gegeven moment ga je toch wel even serieus naar kijken natuurlijk. En eigenlijk van het moment één dacht ik wel van, hé, dit kan wel eens heel goed bij mij passen.
0: Waardoor kwam dat je je daardoor aangetrokken voelde? Wat je terugzag in de tekst?
1: Ja, dus het was een filmpje van Kai. Kai deed een oproep. Dat is de coach van Odeal. In ieder geval. En ze zochten naar lange vrouwen met een topsportachtergrond. En ik ben relatief lang. En het zeilen sprak me direct al heel erg aan. En ik dacht, het voelde gewoon best wel goed vanaf het moment dat ik het filmpje heb gezien.
0: Er zijn hockey en zeilen zijn natuurlijk wel vrij verschillende sporten. Eén is een landsport, de ander is een watersport.
1: Dat klopt.
0: Heb je toch nog een soort overeenkomsten kunnen vinden in de periode naar de selectie toe en tijdens de selectie?
1: Ik denk dat zeilen en hockey zeker best wel ver uit elkaar liggen. Toch heb je wel verschillende. Ja, bepaalde. Het is allebei nog best wel een technische sport, denk ik. Dus bijvoorbeeld een hockeybal kunnen stoppen, slaan, et cetera. Is toch ook best wel technisch. En zo zeiden dat ook. Alleen bij zeilen komen er nog wel veel meer dingen kijken. Het is in die zin allebei wel een teamsport. Alleen op het hockeyveld sta je met 10 andere meiden. En in de zeilboot zit je met één ander iemand, in ieder geval in de klasse waar wij varen. Dus zijn allebei zeker teamsporten, maar wel echt op een andere manier.
0: Ik wil ook nog zeggen, want met zeilen natuurlijk zit je echt met elkaar op elkaars lip zit je. En bij een hockeyteam kan je nog wel geluk hebben als je even een wat mindere dag hebt met een teamgenoot. Van nou, ik sta lekker aan de andere kant van het veld. Of ik zit nu even in de dugout of zo. Of hoe ervaar je dat verschil?
1: Dat klopt inderdaad. Je werkt hier toch wel iets nauwer samen. Ook omdat het team kleiner is. En is dat ook wel, is die klik ook zeker belangrijk. Waarbij een hockeyveld zit je natuurlijk vaak met 16 meiden in een team. En dan werk je iets minder nauw samen.
0: En wanneer merkte je dat je een goede klik had met Odile? Odile Lambrieux van Aanholt.
1: Op welk moment? Ik denk, ik kan niet één specifiek moment zeggen, maar je leert elkaar steeds beter kennen. Odile is natuurlijk in juli bevallen van Cato, van haar dochter. En de selecties waren al begonnen in juli. En omdat zij toen natuurlijk nog bezig was met haar verlof en terugkomen van haar zwangerschap, is zij in november aangesloten. Eigenlijk nadat de selecties in eerste instantie vanuit vanuit de oproep een soort van afgerond waren. Dus daar zijn Romee en ik uitgekomen. En wij zijn in augustus lid geworden van Team Allianz, of onderdeel van Team Allianz. En toen zijn we vanaf augustus mee gaan trainen. En Odile sloot vanaf november aan. Dus die heeft heel fijn de tijd genomen om samen, nou, in ieder geval de tijd voor Cato. En ook om zelf weer goed sterk te worden en uiteindelijk weer in de boot te stappen. Dus vanaf november zijn we meegekomen op trainingskamp. In november gingen we ook naar het buitenland. Ja, en toen hebben we elkaar ook steeds beter leren kennen. Dus dat was heel fijn.
0: Ik zit... Oh nee, sorry, ga verder.
1: En ik denk, je vroeg wanneer ik merkte dat de klik er was. Ik leerde elkaar sowieso steeds beter kennen. En afgelopen... Vorige week hadden we WK en daarvoor hadden we een trainingskamp als WK, waar we echt met z'n tweetjes samen gingen trainen. Want hiervoor hebben we vanaf november telkens best wel veel gerouleerd met verschillende stuurmannen en stuurvrouwen. En zaten we vaak ongeveer 3 dagen met Odile, 3 dagen met iemand anders. Waardoor iedereen, zeg maar, want we zaten met z'n vijf in de selectie sinds augustus. En toen is er heel veel doorgerouleerd. En op een gegeven moment is er besloten dat ik samen met Odile het WK zou varen. Dat was dus afgelopen week. En daarvoor hadden we een trainingskamp. En toen merkten we wel dat het gewoon de trainingskamp al echt heel fijn was. En dat het goed klikte.
0: Want jullie hebben de 14e plaats behaald, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Bij het WK zeilen in Quiberon. Sorry, mijn Frans is heel slecht. Quiberon, ja. Ik wil het zo mooi uitspreken. Dan komt het er zo slecht uit.
1: Quiberon is het in Frankrijk.
0: Hou je dan nog vol goede moed dan wel? Ook al heb je die 14e plaats behaald. Dat is misschien ook meer een soort een lakmoesproef dan ook. Dan.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het was best wel een uitdagende week. Met ook best wel één dag. Eén dag hebben we zelf niet kunnen varen omdat er zoveel wind was. De dag erop was er ook nog steeds heel veel wind. Maar zijn we wel het water op geweest met 4 races. Ook condities waar Odile en ik samen eigenlijk nog nooit in hebben gevaren. Dus dat was, ja, daar gingen, in de tijdens WK gingen heel veel dingen goed. En er konden ook wel heel veel dingen beter. En ik denk dat we ook wel gewoon de week hebben gezien dat er gewoon heel veel potentie in zit. 14e plaats is, ja, je doet wel gewoon mee met de top 15 van de wereld. Maar we hadden allebei wel het gevoel dat er meer in zat. En dat is aan de ene kant een beetje zuur, maar we weten ook gewoon dat als we nog meer tijd samen krijgen, dat zeker goed gaat komen. Dus het gaf ook wel weer, juist weer meer vertrouwen.
0: Ik zit zo nog even na te denken terwijl je het vertellen bent. Heeft Odile nog bijvoorbeeld gezegd dat ze dingen van jou heeft geleerd, dan omdat jij nu uit een andere discipline komt? Of misschien hoe jij tegen de sport aankijkt op een andere manier. Dat ze zegt van, goh, wat interessant dat jij dat zo ziet of dat jij dat op die manier doet.
1: Ik zit even op na te denken. Niet specifiek iets wat ik nu kan opnoemen in ieder geval.
0: Nee, geen probleem.
1: Nee, ik denk wel dat vanuit het hockey ik ook veel meeneem. Vanuit het stukje teamsport en het stukje vertrouwen. En ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat we veel plezier hebben in hetgeen wat we doen. En de Odile, als ik kijk daar hetzelfde tegenaan, dus dat is wel heel erg fijn.
0: Ja. En dan allemaal natuurlijk op naar de, ja, hopelijk ook naar het podium in 2028 in Los Angeles met elkaar.
1: Dat zou heel erg mooi zijn. We moeten ons natuurlijk eerst nog kwalificeren.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik wil er al gemakshalve van uitgaan. Ik dacht, we gaan er al vanuit dat jullie er naartoe gaan en dan hopelijk in 2028 het podium.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, maar we gaan stap voor stap. Eerst, we hebben nu de aankomende tijd gewoon tijd om samen beter te worden en het echt samen te gaan doen. Dus dat is heel erg leuk. En we hebben in begin juli hebben we het EK in Eckernförde in Duitsland. Dus we hopen dat we daar alweer flinke stappen tegen de tijd dat we daar zijn alweer wat stappen hebben gemaakt. En dan gaan we ons daarna voorbereiden op het WK van volgend jaar. En dat is in Polen. En dat is ook het eerste moment dat je je kan kwalificeren voor het spelen.
0: Dus mooi stapje voor stapje gaan.
1: Ja, we doen stap voor stap inderdaad.
0: Oké, okay, nou, ik wens je ontzettend veel succes. Dankjewel, Carlinde van Arendonk.
1: Dankjewel.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, tot zover deze All Sports Radio Live. Vanmiddag om 5:00 dan wordt deze uitzending herhaald. Mocht je nog wat willen terugluisteren of iets anders willen horen van deze uitzending. En aankomende woensdag, dan is er een nieuwe uitzending. Want aankomende maandag is natuurlijk tweede Pinksterdag. En woensdag, dan is die gewoon weer terug op het thuishonk, om het zo te zeggen. Robert Denneman. Fijn weekend vast.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
2: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jallar Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn. Maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg. Want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden in de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep, dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En ja. Dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Gewoon een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel,
2: ja,
1: daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Robert Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, dan ben ik ook eigenlijk wel benieuwd, want je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey en in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld, tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: hockey? Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja, dat is goed. En hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
3: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Do you-

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supportervansport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hey.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè? En ik zei het ook, hè? Daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè? Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is dat nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Wijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma. Hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Wijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Wijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Wijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Wijkerk overleed in 2017 en heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Wijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Wijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, dat eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben. Natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Nou, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk. Binnenkort ben jij dus te gast. En dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen. Want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
4: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
5: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
4: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
7: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van, ze worden wel de Big Four genoemd. Hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En daar gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen bij, tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën. Nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is, innovatie in de sport, laat nog alles te wensen over, wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt er voor een rijtje, hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden. Verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika en de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koken, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat eventjes daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas. Komen een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten. Ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen voetbal unites the world. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit, vol met bloemenmotieven en felle kleuren en een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, 4 shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinsies wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984, toen Brazilië, Italië... In dus Californië de finale speelde van het WK, dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen, dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerikaanse voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het Amerikaanse voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal. Want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus.
1: Want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoelrugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want
2: toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja, maar ja, dat is nog het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club, ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen.
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
2: Het
3: uitgaan.
2: Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
2: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En ja, dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
4: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
2: zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. Dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders de moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou. Nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom.

0: iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende spelen in 32? Of 32, 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
1: Dat is. Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5, op de Spelen staan.
0: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is?
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden. Laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken, dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap, zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Tot slot, wat het wereldkampioenschap voetbal betreft, moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is, hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah, voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dus niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, dat is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit ver gezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk, maar dat is, zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp waarom we een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig, maar heel leuk vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1-wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1-circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het cancelen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Deel. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen $13,5 miljoen. Dus ik denk dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermoutje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. Dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettegeld hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart, die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk, dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van, goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen en hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en bij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert. Tot zo.

0: thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Jelmer Lelieveld.
5: Een hele goede middag, de reservespeler stand-in voor Robert Denneman. Robert Denneman die even een dagje vrij is, maar aankomende woensdag dan is hij er gewoon weer. Tot aan 1 uur veel leuke sport, al zeg ik het zelf. Ik heb ontzettend veel zin om met Theodor Zamov te bellen over een iconisch gevecht dat plaats gaat vinden bij een van de oude 7 wereldwonderen. Daarnaast ook van alles over zeilen en een hele bijzondere runner. Dat zometeen.
0: All Sports Radio. Update.
5: Maar eerst wat sportnieuws. NASCAR-coureur Kyle Busch die is onverwacht overleden. Gisteren werd de Amerikaan ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis. Hij overleed een paar uur later. Busch schreef afgelopen weekend nog een race op zijn naam en was een grootheid in de Amerikaanse autosport. Hij won 2 keer de NASCAR Cup Series en wist in ruim 20 jaar maar liefst 234 races in 3 verschillende NASCAR-klasses te winnen. Dat is meer dan elke andere coureur in de geschiedenis. Het is niet bekend aan welke ziekte hij is overleden. Het heeft een tijdje geduurd, maar nu is het zover. In Rotterdam zullen ze blij zijn aan de Maas. Feyenoord en De Kuip worden 1. De vereniging van aandeelhouders van het stadion is akkoord en dus krijgt de club het stadion in handen. 95% van de aandelen gaat het om van het stadion Feyenoord. En dat is mede dankzij de uitgifte van nieuwe aandelen. Tot één kleine voorwaarde, moet nog gestemd worden door de aandeelhouders van het stadion Feyenoord op 11 juni. Daarnaast moet de club ook investeren de komende 10 jaar. Maar liefst 41,5 miljoen gaat het over in de verouderde Kuip. Dus bovenop de reguliere huur is dat. En dat geld is hard nodig om het stadion op te knappen, zodat het de komende 15 jaar bespeelbaar blijft. Stadion Feyenoord heeft het geld er niet meer voor. En wat ander nieuws vanuit de US. New York Knicks heeft weer een flinke stap gezet om voor het eerst in 27 jaar de NBA-finale te behalen. De ploeg won het tweede duel met Cleveland Cavaliers in de eindstrijd in de Eastern Conference thuis met 109-93. En leidt nu met 2-0 in de best-of-7-serie.

0: Pharrell in All Sports Radio Live. Je hoorde Happy. Ja, ben je F1-fan, dan heb je de afgelopen 3 weken wellicht wat verdwaasd rondgelopen. Wat moet je nou in hemelsnaam met je weekend doen? Maar gelukkig ronken de motoren dit weekend weer op de racebaan tijdens de Grand Prix van Canada in Montreal. Ik ga erover praten met Viaplay-analyst Tim Cornell. Hoi Tim. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat heb jij in hemelsnaam moeten doen de afgelopen 3 weken? Weekenden.
1: Nürburgring natuurlijk. Super
0: dat wel.
1: Vet geweest.
0: Ja.
1: Superleuk. Nou, op de kartbaan lekker aan de bak. Nee, ik vermaak me wel hoor. Maak je niet druk. Ja.
0: Oké. Nou, Mercedes die leidt het kampioenschap. Hè? Nu in de F1. Het allereerste springweekend in Montreal wordt geïntroduceerd. Mercedes debuteert in Montreal ook met hun eerste grote upgrade pakket van het seizoen. Dat hielden ze in Miami nog bewust achter. Wat verwacht jij ervan?
1: Nou, ik verwacht echt wel dat er goede dingen komen in verband met Mercedes die komt later met de updates. Ja, Canada technisch zal dat dan natuurlijk wel slim zijn, want hier gaan ze weer verschil maken. Ja.
0: Ja. Waarom denk je dat?
1: Nou, de anderen zijn natuurlijk met de updates gekomen. Die waren allemaal wat dichterbij. Dat bleek ook wel. Maar uiteindelijk wisten ze toch wel de overhand te trekken. Als zij nu weer met nieuwe updates komen. Dan gaan ze denk ik wel weer laten zien van... nee jongens, wij zitten niet op slapen. Wij zijn gewoon de nummer 1 waar jullie nu rekening mee moeten houden.
0: En hoeverre denk je nog, want het is een nieuw geasfalteerd circuit ook. Hè? En onvoorspelbaar weer wordt er verwacht. In hoeverre kan dat nog dingen in de war schoppen?
1: Nou, je moet je voorstellen, nieuw asfalt, is altijd meer olie op de baan. Dat komt er een beetje uit door de warmte. En als het dan gaat regenen, dan wordt het weer wat stroever. Het wordt glad. Olie en water is een slechte combinatie. Dus als het zo wordt, dan... ik denk dat we wel wat verrassingjes krijgen. Of tenminste, dat de coureurs ook verrast kunnen worden, ja.
0: Welke verrassingen verwacht je dan? Want je zei ook leuk toen ik het zei, van dat nieuwe asfalteren.
1: Het is niet de meest... Iedereen weet natuurlijk in principe al van de afgelopen jaren met alle data en alle dingen die er zijn, wat er op je afkomt. En nu wordt het dan een beetje gehusseld. En in de hoop natuurlijk dat Mercedes niet het 1-2'tje continu pakt. Want ja, ik ben eigenlijk wel meer voor de underdogs.
0: Misschien ook even over underdog te hebben. Naar Aston Martin, kan we zeggen, is wel echt de underdog dit seizoen, toch of niet?
1: Jamie, wie had dat verwacht, hè?
0: Ja.
1: Ik durf wel te zeggen, niet gegund. Aston Martin, Alonso, Adrian Newey, Honda. Die combinatie is slecht begonnen. Maar ja, je kan ook zo denken. Slechter dan dit kan niet. Dus ze gaan alleen nog maar omhoog. Maar ja, Stroll. Het is natuurlijk wel hun thuisrace. Maar het doet mij pijn om te zien dat ze zo ver naar achteren staan. Maar... aan de andere kant, als zo meteen de reglementen weer een beetje anders gaan worden, dan ga ik ervan uit dat er rekening mee moet gehouden worden dat ze hard en goed terugkomen.
0: Want in Miami hebben ze geen updates uitgebracht. Hè? Ze richten zich in plaats van op het oplossen van trillingsproblemen in de power unit die de bestuurbaarheid hadden gehinderd. Wat verwacht je daarvan nu?
1: Nou, niet veel. Je kan niet zomaar even een motor ondersteboven halen, hè?
0: Nee.
1: Ze hebben een bepaalde richting gekozen. Qua ontwikkeling zijn ze natuurlijk al 1,5-2 jaar mee bezig. Daar kan je niet even in 2 maandjes omtoveren. Ze hadden dit niet verwacht, dat is duidelijk. Ze zijn zeer verrast hierdoor. De auto is zo gedesigned. Het is zo op de scherpste van de snede allemaal. Dat kan je niet zomaar 180 graden de andere kant op brengen. Dus dit gaat een langer traject zijn, helaas.
0: Hoe kan het dan dat ze zelf zo verrast zijn daardoor?
1: Ja, ik zeg altijd maar zo. Een probleem oplossen is altijd heel makkelijk. Als je weet waar die zit. Dus engineering wise neem je gewoon bepaalde risico's. En denk je dat je op het goede pad zit. En Newey, die heeft altijd wel aan de goede kant gezeten. En Honda ook. Dus ja, ze weten waar Abraham de Mostert vandaan haalt. Ze weten wat er allemaal op hun afkomt. Maar blijkbaar is er ergens toch een kink in de kabel gekomen. Kijk, als ze het wisten, hadden ze het opgelost. Maar ja, ze wisten het niet.
0: Nee, ja. Het is toch enorm. Het moet toch ontzettend balen zijn. Ja, het is een enorme platitude om te zeggen. Maar ik denk dat je denkt van potverdorie, we zouden zo graag willen, maar het lukt gewoon maar niet.
1: Maar ja, dit is Formule 1. Hè. Ik bedoel, waar we wel zijn, dit is engineering op het hoogste niveau van de wereld. En alles wat er is. En als je dan een risico neemt, dan ja. Ik bedoel, als je op de penalty stip gaat liggen, ja, dan is er een grote kans dat die bal erin gaat. En, ik ga ervan uit dat ze dit wel gaan oplossen, maar dat het meer tijd nodig heeft dan wij als kijker hun gunnen. Ja.
0: Dus in ieder geval voor het sportverhaal is het heel mooi. Voor het team zelf is het wat minder, ja. Maar wat dat betreft is het wel voor de dynamiek in de sport
1: Alonso
0: heel fijn.
1: Alonso is natuurlijk een legend, alles wat er gebeurt. Echt een team met heel veel geld. Ja, en dan toch aan de verkeerde kant zitten. Ja, aan de ene kant is het hard gelach van een aantal mensen. Aan de andere kant is het een beetje leed aanzien, of hoe noem je dat. Dus ja, het is wat het is. Het is wat het is, ja.
0: Nou, Mercedes blijft ongetwijfeld wel het meest waarschijnlijke team om Montreal met het maximale aan het punten te verlaten. Ja. Ga je daarin mee?
1: Nou ja, helaas wel. Zij komen nu met de updates. Ze hebben nog even gewacht. Kijk, je hebt gedurende het seizoen dat je steeds meer andere circuits tegenkomt qua karakteristieken en dat soort zaken. Dus zij zijn heel goed bezig met het uitkienen wanneer ze met hun updates komen. En ik denk dat ze weer een grote slag gaan slaan. Weer gaan laten zien dat zij bovenaan staan in de engineering kant. Een 1-2'tje is wel dichtbij, ja. Maar ik hoop het niet, nogmaals. En daardoor ook, wat je zegt, het kan onstuimig worden met het weer, de dit of de dat. En denk ja, dan hopen we dat anderen de kans krijgen. Zoals een bijvoorbeeld Max, als ik even met een roze bril, oranje bril mag kijken.
0: Zeker.
1: En dat is niet alleen voor ons in Nederland. In de hele wereld zie je dat Max gewoon, dat hij heel erg omarmd wordt. Omdat hij echt een racer is in hart en nieren. En het andere, die het heel makkelijk hebben, moeilijk kan maken. Dus ja, laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Dat is hoe ik het zie. Ja.
0: Vind ik een hele mooie afsluiting. Laten we daarmee eruit gaan. Dankjewel Tim Coronel, Viaplay analyst over de GP in Canada.
1: Doei. All Sports Radio Live.

0: YouTube samen met Mary J. Blige en One Audio hier in All Sports Radio Live. Uiteraard op All Sports Radio. Hij rent heel Nederland door, roost elk dorp. Ik heb het over Abdel Bari, ook wel Run with Appie. Hij begon in het zuiden van ons land, waar hij zelf ook woont. En zo werkt hij zijn weg fantastisch mooi omhoog. Hij plaatst filmpjes op zijn Insta, op zijn social media, waar ze ontzettend goed in de smaak vallen. En ik vind het heel leuk om met hem te praten. Hoi Abdel.
1: Hallo.
0: Hoi. Ben je altijd al zo'n goede roaster geweest?
1: Ja, ik heb wel een sense of humor. Dat wel.
0: Ja, ja. Laten we anders gelijk even luisteren naar even een klein fragmentje van hoe jij dat doet over Maaskantje.
2: Wie is hier nou de snackbar? Gij of ik? Iedereen kent Maaskantje, dus ik rent Sip Michiels gast op jou. Maaskantje, je rijdt een groene open manta op frituurdampen door de 30 kilometer zone. Ben Dungen, dit is geen dorp, dit is een openluchtmuseum met een frituur in de buurt. Heb jij zin om te rennen of wat? Beekveld, hier ziet alles eruit alsof het is opgevoed door een makelaar of verpesters door een buurt hebt. Eigenlijk met enigste dorp waar de Maas familielid een kameel is. Dat is een lieve hond, jongen. Westakkers, hier verkopen ze kabouter, bos en koopwoningen alsof het één pakket is. Middelrode, dit is geen dorp, dit is een middeleeuws oversteekplaats wat pronkelijk een woonwijk is geworden. Dit voelt alsof geschiedenis, huiswerkstress en een heftruck samen een postcode hebben gekregen. B-kant, die hoef je niet eens te sprinten, de buurt hebben ze toch sneller dan jij. Terenheide, de wijk is zo vaak opengebroken dat zelfs het asfalt therapie nodig heeft. Dit Michiels Gerselcentrum, zelfs de oude toren lijkt moe van het gezeik over het plein. Iedere wijk heeft zijn verhaal en ik grens allemaal. Volg voor de volgende stad.
0: God jongen, weet je wat nou zo leuk is? Ik heb ook al helemaal zin om naar die plaatsen toe te gaan. Alleen op de manier van hoe jij het vertelt, ook al ben ik nog nooit ergens geweest.
1: Nou ja, dan heb ik het goede effect op de kijker.
0: Hoe komt het, denk je dat mensen het zo leuk vinden om naar jouw mockery, zeg je in het Engels, maar jouw onderuit halen in de positieve zin dan van plaatsen?
1: Over het algemeen vinden mensen het super gaaf om dat te horen. En ook op die manier. Heel vaak krijg ik daar ook positieve reacties op. En vaak willen mensen dat ik eigenlijk naar hun stad of wijk kom en ook dezelfde manier van rennen doe.
0: Wat is de beste reactie die je tot nu toe hebt gehad?
1: Goeie vraag. De meest voorkomende reacties eigenlijk, ook een van de beste, is hey, je rende langs mijn school. Of daar heb ik vroeger op school gezeten. Dus je haalt ook wat nostalgie naar boven bij veel mensen.
0: Is het ook dat je het daarom ook doet of niet?
1: Waarom ik het eigenlijk doe? Dat is om bewustwording te creëren over de steden die er zijn in Nederland. Maar ook over de wijken. En daar wordt niet vaak over gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind het wel belangrijk om daar ook iets over te vertellen. En daarnaast, heel veel mensen hebben vaak geen idee wat de geschiedenis is van hun wijk. Ze kunnen wel bepaalde dingen die recente gebeurtenissen, die zullen ze hoogstwaarschijnlijk wel weten. Maar bijvoorbeeld wat er 200 of 300 jaar geleden in hun wijk eigenlijk plaatsvond. Dat is een heel mooi voorbeeld. Dan heb je het over gemeente Laarbeek. Dus dat is in Brabant.
0: Mm-hmm.
1: En daar zit ook de Bavaria-fabriek. En daar is dus een dorp, of een wijk, en dat heet Donk. En dat was dus vroeger een van de grootste spijkerindustrieën van het land. En daar staat ook een standbeeld. Wat dat dus ook representeert. Daar ben ik dus ook langs gerend. En daar waren ook inwoners, die wisten helemaal niet dat dat dus een geschiedenis was van hun wijk.
0: Ik zit er helemaal in je verhaal ook, als je het aan het vertellen bent. Dat is zo leuk. Ben je altijd al zo'n history buff, zeg je in het Engels, history nerd geweest?
1: Niet echt. Ik vind het wel superleuk om dingen te leren, dingen op te zoeken, research doen, vind ik leuk. Dus daarvan dat ik dat ook weet. En dat is ook gewoon een natuurlijke nieuwsgierigheid. En daarnaast ook de routes uitstippelen. Dus dat is ook een vorm van research wat ik doe.
0: Wat kan je maar even meenemen? Hoe doe je dat dan precies? Doe je eerst even een soort proefrondje? En dat je ziet van nou, dit heb je allemaal. Of ben je op Google aan het zoeken? Of waar dan ook van informatie over een plaats waar je naartoe gaat?
1: Ja, ik zal dus de gemiddelde stad of gemeente zal ik dan even meenemen. Wat ik dus doe, ik kijk naar de lijst van de 10 grootste steden of gemeentes van een specifieke provincie. Vervolgens, ik werk eigenlijk van 10 naar 1. Dan kies ik bijvoorbeeld, zullen we zeggen, Eindhoven. Dat is de nummer 1 van Brabant. Wat ik dan doe, ik zoek dan op Google Maps waar het bebouwde kombordje ligt. Ik maak dan een lijst van meerdere bebouwde kombordjes. En dan kijk ik ook strategisch, hoe kom ik nou langs alle wijken in één run zonder dat ik eigenlijk dubbel loop. Dat is soms wel best wel een tijdrovend proces. Want je hebt bepaalde steden, zoals een Breda, ja, die heeft 60 wijken. En mijn video's zijn vaak een minuutje. Een minuut, 1 minuut 10. Dus dan moet je overwegingen gaan maken. Dat doe ik ook met AI. Dus ik kijk, welke wijken zijn bekend in de volksmond? Hoe ga ik de route zo uitstippelen dat ik eigenlijk overal langskom? Vervolgens, als ik dat dus klaar heb, dan maak ik het script. Dus dat is ook waar het rooster vandaan komt. Mm-hmm. Dat doe ik ook. Dus ik kijk, wat zijn de dingen die in de geschiedenis zijn gebeurd? Wat zijn de meest recente nieuwsartikelen die zijn geplaatst over een wijk? Wat zijn problemen in de wijk? En wat zeggen de mensen over de wijk?
0: Weet je wat ik zo mooi vind? Dat het ook een beetje klinkt was van als bijvoorbeeld een comedian of een cabaretier naar een bepaalde streek gaat of naar een bepaalde plaats. Dat ze ook wat research doen naar die plaats waar ze zijn om wat grappen daarover te maken. Dus het klinkt ook een beetje op die manier hoe je dat dus doet in je research.
1: Ja, dat komt inderdaad heel erg overeen. Want dan weet je namelijk ook waar je het over hebt. Dan is het, dat is wel het meest tijdrovende. Dus echt het script creëren. Het is, je wordt er wel beter in. Van een grote stad is het heel makkelijk. Want er gebeuren heel veel dingen. Maar als je dat bij een dorp doet. Of bij een gemeente waar 20.000 mensen wonen. Dan wordt het heel lastig. En dan moet je ook echt in de archieven van de gemeentes gaan kijken. Ze hebben bepaalde bouwplannen, PDF's. Van de gemeente vanuit daar kun je vaak iets vinden. En ja, ik gebruik ook AI om het researchproces te versnellen. Want ja, van 10 uur maak je er eigenlijk 2 uur research van.
0: En hoe doe je dat dan dat het ook nog wel, want het is uiteraard voor over de wijk waar je het over maakt of zo zijn dingen herkenbaar. Maar hoe hou je het dan ook zo dat het voor andere mensen buiten een bepaalde regio nog herkenbaar is? Hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, dat is best lastig. De wijkruns is een format en met het creëren van content wil je eigenlijk dat jouw content tot een algemeen publiek herkenbaar is. Dat is soms moeilijk, maar hoe ik dat eigenlijk probeer te doen is om iets cultureels te benoemen over die stad, wat merendeels van Nederland eigenlijk al weet. Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Tilburg. Tilburg is kruikenstad. Dat noemen ze ook in carnaval zo. En ik denk dat merendeels van de Nederlanders dat ook weet. Ja. Dus zo probeer ik het herkenbaar mogelijk te maken. Alleen, de wijken zullen de mensen gauw niet weten. Maar hoe ik het dan wel aantrekkelijk probeer te maken, is om in elke specifieke wijk langs een herkenbaar punt te rennen of een heel mooi punt te rennen. Wat het visueel ook aantrekkelijk maakt om mijn video's te kijken.
0: Is dat ook nog dan belangrijk bijvoorbeeld voor het algoritme dan? Dat je dingen meer worden gepusht daardoor dus?
1: Ja. Dus wat super belangrijk is voor het algoritme, en dat is echt 80% van het werk, is de eerste 3 seconden. En dus dat is ook iets wat ik door de tijd heen heb ontwikkeld. In het begin gebruikte ik eigenlijk geen voorwerpen en nu doe ik dat steeds vaker. Een van mijn beste video's is nog steeds ook een van mijn favorieten, is van Helmond. En Helmond die staan bekend om kattenmappers. Maar het is ook een frikandellenstad. Ja, een snackcultuur hebben ze daar. Dus wat heb ik toen gedaan? Dat was ook de eerste keer dat ik een

0: Ja, zo doe ik dat eigenlijk.
1: Nou, je bent dus te volgen online. Run with Appie. Ik wens je ontzettend veel succes. En ik ga in ieder geval ook, ik ga je ook volgen vanaf vandaag.
0: Oké, dat is goed. Dankjewel.
1: Dankjewel. Hoi.

Little Talks van Of Monsters and Men. Bij het volgende mag je even een kleine galm in bedenken, want we hebben helaas geen galmmachine in deze studio, dus denk dat er vooral even bij in je gedachten, in je fantasie. In de linkerhoek staat een imposante 1,96 meter lange meervoudige wereldkampioen kickboksen van maar liefst 122 kilo schoon aan de haak. En in de rechterhoek staat een Oekraïner, de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht, die in zijn carrière onder andere Anthony Joshua, Daniel Dubois en Tyson Fury versloeg. Hij geldt als een van de dominante boksers van zijn generatie, Oleksandr Usyk. Nou, deze teksten, die kunnen, ik ben helemaal bij de adem bijna, die kunnen zomaar de aankondiging zijn van een iconisch gevecht dat plaatsvindt op een historische locatie.

0: Kroatië dit weekend bij de Piramides van Gizeh. Rico Verhoeven speelt tegen Oleksandr Usyk. Ik ga erop vooruitblikken met Theodor Djamov van Vechtsportplatform van Nederland. Het Vechtsportplatform van Nederland, Warrior Code. Theodor, hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag. Dankjewel dat je mij belt. Ik moet even duidelijk maken. Ik zit op dit moment in Bulgarije. En hier gaan we met een nieuwe platform beginnen. Dus ik en Warrior Code gaan niet meer door. We zijn natuurlijk een hele goede vrienden gebleven. Maar hier in Bulgarije gaan we beginnen met een internationale vechtsport platform. Ik kan nog niet te veel verklappen. Maar jullie kunnen echt top niveau journalistiek verwachten. In het Engels. Maar gaat goed, man. En laten we iets moois van maken. Ja,
0: ja, nou, dan gaan we dat sowieso in de gaten houden. Je nieuwe platform. Het wordt volgens mij ongetwijfeld een uniek gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Usyk heeft zelf zijn titel opengesteld. Hè? Hoe uniek is dat, dat wordt gedaan?
1: Ja, het is heel uniek. En ik ben super blij voor Rico. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, Rico hoort daar niet te staan. Rico is niet op het niveau van Usyk. Rico is... waarom moeten we dat überhaupt zeggen? Deze man, de kans die hij krijgt, de mogelijkheid... Tuurlijk zou hij die mogelijkheid willen grijpen. Dus ik ben enorm blij voor Rico. Hij gaat goed betaald krijgen. Als hij iets geks doet en wint... Dan gaat dat betekenen wedstrijden tegen mensen zoals Joshua en Fury. Dus ik bedoel, ik ben blij voor Rico, want hij krijgt een enorme kans. Hij pakt de kans, hij grijpt de kans, hij gaat goed verdienen. En hij staat tegenover de beste bokser, misschien de beste bokser ter alle tijden.
0: Gaat Verhoeven dan dus als een soort underdog dan in de wedstrijd, denk jij?
1: Ja, kijk, hij is 100% de underdog. Hij is... het zou gek zijn als iemand hier komt en zegt van... Ja, Rico gaat deze partij winnen. Het is eerlijk is eerlijk. Oleksandr Usyk is naar mijn mening misschien... Natuurlijk, Muhammad Ali is de GOAT. Maar ik durf wel te zeggen dat Usyk ook naast Muhammad Ali staat. Ik bedoel, qua vaardigheden, qua mensen die hij heeft verslagen. Je hebt het net gezegd, hij heeft... twee keer Tyson Fury verslagen, twee keer Joshua, twee keer Dubois. Ik bedoel, hij is absoluut een legend. En als ik nu hier zeg, ja, Rico maakt grote kansen, ja, dan zou ik liegen.
0: Wat, kan je even uitleggen voor mensen die daar wat minder bekend zijn? Van, het lijkt een klein verschil misschien, hè, kickboksen en boksen. Maar welke specifieke eigenschappen kunnen bijvoorbeeld Rico goed van pas komen in de wedstrijd tegen Usyk?
1: Kijk, het verschil is enorm. Want bijvoorbeeld als Rico aan het kickboksen is... dan maakt hij ook gebruik van zijn benen. En in het kickboksen wat je hebt is... je hebt twee mensen die vol gas geven... die brutaal agressief vechten... en heel veel in de pocket blijven. In het kickboksen heb jij niet per se heel veel voetenwerk. Het gaat meer om agressie en om combinaties. In het boksen waar het om gaat is om heel veel bewegen... heel goed afstand begrijpen... heel goed weten waar jij de andere persoon kan raken... zonder dat hij jou terugraakt. En dus Usyk is iemand... die heel veel beweegt... geweldig voetenwerk heeft... heel moeilijk is om aan te raken. Hij is iemand die heel goed countert... heel goed het spel begrijpt en leest. En Rico is een goede bokser. Rico is een goede bokser voor het kickboksen. Maar hij heeft niet hetzelfde voetenwerk. Hij heeft niet... hetzelfde vechtiq wat boksen betreft. Hij heeft niet hetzelfde head movement. Dus er zijn zoveel factoren en verschillen. Maar jij vroeg mij wat Rico zou kunnen helpen om te winnen. Wat hem zou kunnen helpen is het feit dat hij meer dan 120 kilo weegt. Hij is een enorme zwaargewicht. Hij is een top atleet. Hij heeft geweldige conditie. En één goede klap van Rico kan het einde van de partij betekenen. Dus ja, het is mogelijk.
0: Oké. Ja, want ik had ook begrepen dat Usyk is volgens mij een van de intelligentste boksers van het moment. En misschien wel echt de moeilijkste tegenstander om echt te raken. Hij kan ook echt constant bewegen. Hij verandert hoeken. Hij breekt ritme. Tegenstanders moeten vaak ook opnieuw nadenken, hè, bij hem tijdens een wedstrijd. Kan Rico daarmee omgaan, denk je?
1: Kijk, mijn persoonlijke mening is, wat jij net zei, dat klopt 100%. Usyk qua vechtiq is geweldig. En wat ik hiermee bedoel ik is, als Usyk vecht altijd tegen mensen die veel groter zijn dan hij. Ik bedoel, Dubois is veel langer, veel zwaarder. Tyson Fury is veel langer, veel zwaarder. Joshua ook. Maar Usyk heeft het vermogen om zo goed te bewegen en zo goed de afstand te lezen en te weten, oké, waar ik kan hem hier raken zonder dat hij mij terugraakt. Dus zijn vecht-IQ is bijzonder. En wat betreft deze partij, kijk, ik vergaat de vraag, wat vroeg je mij? Ik had het over de IQ en wat was jouw vraag?
0: Over de intelligentie van Usyk, of Rico daarmee om kan gaan. De intelligentie van Usyk tijdens een gevecht.
1: Ja, kijk, in de eerste, laten we zeggen in de eerste 3-4 rondes, kan het zo zijn dat Usyk heel voorzichtig is. En ik wil niet zeggen voorzichtig, maar Usyk gaat niet agressief beginnen. Usyk gaat gewoon Rico bestuderen. En in die eerste vier rondes maakt Rico kans. En als Rico heel agressief begint, kan het zo zijn dat Rico hem raakt en misschien knock-out slaat. Maar nogmaals, het is heel moeilijk, want deze man heeft, Usyk heeft gestaan tegen de beste in deze sport. En niemand heeft hem goed kunnen raken. Hij beweegt te goed. En ja, Rico is een legend wat kickboksen betreft. En hij verdient zijn bloemen en zijn credits. En hij is, naar mijn mening, een van de allerbeste ten alle tijden wat kickboksen betreft. Maar ik kan het gewoon niet voor me zien dat Rico hem outsmart. Ik kan het gewoon niet zien dat Rico. Kijk, Usyk, ik zou een vergelijking maken. En dat is mijn antwoord op je vraag. In 2012 werd Usyk Olympisch kampioen. Olympisch kampioen boksen. In 2012. In 2012 was Rico Verhoeven niet eens een Glory Kickboxing kampioen geworden. Dus 14 jaar geleden was Usyk al een top bokser. Wat betreft vaardigheden. En Rico was niet eens de Glory Kickboxer. En hij had niet eens een bokspartij gedraaid. En in totaal heeft Rico één bokspartij. Dus ja, ik geef het voordeel aan Usyk.
0: Nu zijn er 5000 mensen. Die zijn allemaal verkocht. 5000 tickets. Het is helemaal uitverkocht. Kan het zo zijn bijvoorbeeld dat nog, als het publiek achter Rico gaat staan, dat dat hem kan helpen? In hoeverre heeft dat echt een invloed ook op tijdens het boksen?
1: Nou, weet je, als je aan het vechten bent, als je aan het boksen bent of kickboksen of MMA vechten, maakt niet uit wat, welke sport. Tuurlijk kan het zijn dat jij het publiek hoort, maar en dat kan jou aanmoedigen, dat kan jou positieve energie geven. Zeker, dat speelt een rol. Maar hier, het gaat om niveaus. Er is een groot niveauverschil hier. En kijk, als het partij bijvoorbeeld 50-50 is, zeg maar, als het echt gelijk opgaat en ja, en dan heb je kleine dingen die een beetje meehelpen. Dan kan het zijn dat het publiek helpt. Maar naar mijn mening is hier het niveauverschil zo groot dat dit geen rol zou kunnen spelen. Maar één ding wat ik wil zeggen is, ik ben geen Nederlander, maar ik support Rico. Dus ik denk persoonlijk dat iedere Nederlander, als jij jezelf een Nederlander noemt, dan hoor jij achter Rico te staan en hem te supporten en hem aan te moedigen. En ik vind het jammer dat er mensen zijn die zeggen van, waarom vecht hij daar? Wat heeft hij gedaan om dat te verdienen? Rico heeft niks bewezen in het boksen, bla bla bla. Als jij een Nederlander bent, hoor jij te zeggen van, yo, is Rico de favoriet? Nee. Maar ik sta achter hem en ik hoop dat hij wint en ik ben blij voor hem, want hij gaat goed betaald krijgen. Hij is een harde werker. Hij is een top professional en hij verdient deze kans en ik hoop dat hij echt de winst meeneemt naar Nederland.
0: Nu, je hebt het over dat betaald krijgen. Wat vind jij van de geluiden die er ook wel zijn hier en daar, van dat wordt gezegd, ja, Oleksandr Usyk heeft het alleen maar gedaan, ook, of niet alleen maar een van de redenen is dat hij ook waarschijnlijk zeer goed betaald gaat krijgen. Volgens mij ging het om meer dan 100 miljoen euro of zo, werd er gesuggereerd.
1: Ja, weet je wat het is? Dat zijn prijsvechters. Ik bedoel, aan het eind van de dag, het werk wat deze mensen doen is vechten. Boksen, kickboksen, dit is hun werk. Dus ik begrijp het dat toen ze gingen tegen hem zeiden van, yo, je kan vechten tegen iemand die nog nooit heeft gebokst en we gaan jou 100 miljoen betalen daarvoor. Ja, ik denk dat iedere persoon op aarde zou zeggen van, ja, tuurlijk, ja, ik doe het gewoon. Dus er is niks mis met het feit dat Usyk dat partij heeft geaccepteerd. voor het geld. En er is ook niks mis met het feit dat Rico dat die partij heeft geaccepteerd omdat hij goed betaald gaat krijgen. Dit is niks mis mee. Waar het om gaat is dat twee mannen zijn die de top van de top zijn van hun eigen discipline. Die zoveel hebben bewezen. Die top professionals zijn. Die echt een voorbeeld zijn voor de jeugd. Want we leven in een tijd van TikTokkers en clowns en zwakke mensen die aandacht krijgen. Maar deze twee mannen, Usyk en Rico, zij hebben zo hard gewerkt en zo lang keihard gewerkt. Dus ik ben blij dat ze goed betaald krijgen.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar, wil je het ook volgen? Het gevecht, dat kan bij DAZN. Dat is een betaalde stream om naar te kijken. Dankjewel Theodor Djamov voor de vooruitblik op de wedstrijd die dus plaats gaat vinden tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk.
1: Ja, geen probleem. Veel succes.

0: This Girl van Koens en featuring Cooking hoorde je hier in All Sports Radio op All Sports Radio Live, moet ik zeggen, op All Sports Radio. En net eventjes andersom. Het ene moment ben je tophockeyster en het andere moment zit je op een zeilboot. Team NL en Team Alliance die gingen samen het diepe in om een aspirant zeiler te scouten voor het WK zeilen in 2027. En zo meldde oud-tophockeyster Carlinde van Arendonk zich aan voor het avontuur. Hoi Carlinde.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. Dat lijkt me een enorme stap van het hockeyveld naar een zeilboot in één keer.
1: Dat klopt wel inderdaad. Dat is wel is even anders.
0: Ja, want jij bent naar voren gekomen en boven komen drijven tijdens een bijzondere selectieprocedure. Ook met het oog van de Spelen van 2028 in Los Angeles. Kan je me even meenemen in van hoe jij daarin terecht bent gekomen? En hoe je het hebt ervaren?
1: Zeker. Dus vorig jaar juni heeft Team Allianz samen met NOC-NSF een oproep gedaan via de NOS. Om op zoek te gaan naar een nieuwe bemanning voor Odeal. Omdat Annette heeft besloten om te stoppen met het zeilen. En ze wouden eens gaan kijken of dat ook buiten de zeilsport zou kunnen. Of dat daar misschien wel een match zou zijn. Dus er was een oproep vanuit de NOS. Of in ieder geval vanuit NOC en via de NOS. En ik kreeg die doorgestuurd.
0: Wat was je eerste reactie daarbij? Wat dacht je toen? Krijg ik nu doorgestuurd?
1: Ja, nou, ik kreeg het doorgestuurd via een oud manager van mij, van mijn werk. En je klikt dan die link open en denkt van, oh joh, weet je, grappig dat iemand aan mij denkt. En dan op een gegeven moment ga je toch wel even serieus naar kijken natuurlijk. En eigenlijk van het moment één dacht ik wel van, hey, dit kan wel eens heel goed bij mij passen.
0: Waardoor kwam dat je daardoor aangetrokken voelde? Wat je terugzag in de tekst?
1: Ja, dus het was een filmpje van Kai. Kai deed een oproep. Dat is de coach van Odeal. In ieder geval. En ze zochten naar lange vrouwen met een topsportachtergrond. En ik ben relatief lang. En het zeilen sprak me direct al heel erg aan. En ik dacht, ik voelde gewoon best wel goed vanaf het moment dat ik het filmpje heb gezien.
0: Er zijn hockey en zeilen zijn natuurlijk wel vrij verschillende sporten. De ene is een landsport en de andere is een watersport.
1: Dat klopt.
0: Heb je toch nog een soort overeenkomsten kunnen vinden in de periode naar de selectie toe en tijdens de selectie?
1: Ik denk dat zeilen en hockey zeker best wel ver uit elkaar liggen. Toch heb je wel verschillende. Ja, het is allebei nog best wel een technische sport, denk ik. Dus bijvoorbeeld een hockeybal kunnen stoppen, slaan, et cetera. Is toch ook best wel technisch. En zo zeilen dat ook. Alleen we zeilen komen er nog wel veel meer dingen kijken. Het is in die zin allebei wel een teamsport. Alleen op het hockeyveld sta je met 10 andere meiden. En in de zeilboot zit je met één ander iemand, in ieder geval in de klasse waar wij varen. Dus het zijn allebei zeker teamsporten, maar wel echt op een andere manier.
0: Ik wil ook nog zeggen, want met zeilen natuurlijk zit je echt met elkaar op elkaars lip zit je. En bij een hockeyteam kan je nog wel eens geluk hebben als je even een wat mindere dag hebt met een teamgenoot. Van nou, ik sta lekker aan de andere kant van het veld. Of ik zit nu even in de dugout of zo. Of hoe ervaar je dat verschil?
1: Dat klopt inderdaad. Je werkt hier toch wel iets nauwer samen. Ook omdat het team kleiner is. En is dat ook wel, is die klik ook zeker belangrijk. Waarbij een hockeyveld zit je natuurlijk vaak met 16 meiden in een team. Werk je iets minder nauw samen.
0: En wanneer merkte je dat je een goede klik had met Odile? Odile Lambrieu van Aanholt.
1: Op welk moment? Ik denk, ik kan niet één specifiek moment zeggen, zeg maar je leert elkaar steeds beter kennen. Odile is natuurlijk in juli bevallen van Cato, van haar dochter. En zij was, de selecties waren al begonnen in juli. En omdat zij toen natuurlijk nog bezig was met haar verlof en terugkomen van haar zwangerschap, is zij in november aangesloten. Eigenlijk nadat de selecties in eerste instantie vanuit het vanuit de oproep een soort van afgerond waren. Dus daar zijn Romee en ik uitgekomen. En wij zijn in augustus lid geworden van Team Allianz, of onderdeel van Team Allianz. En toen zijn we vanaf augustus mee gaan trainen. En Odile sloot vanaf november aan. Dus die heeft heel fijn de tijd genomen om samen, nou, in ieder geval de tijd voor Cato. En ook om zelf weer goed sterk te worden en uiteindelijk weer in de boot te stappen. Dus vanaf november zijn we meegekomen op trainingskamp. In november gingen we ook naar het buitenland. En toen hebben we elkaar ook steeds beter leren kennen. Dus dat was heel fijn.
0: Ik zit en, ja. Ja. Oh nee, sorry, ga verder.
1: En ik denk, je vroeg wanneer ik merkte dat de klik er was. Ik leerde elkaar sowieso steeds beter kennen. En vorige week hadden we WK en daarvoor hadden we een trainingskamp als WK, waar we echt met z'n tweetjes samen gingen trainen. Want hiervoor hebben we vanaf november telkens best wel veel gerouleerd met verschillende stuurmannen en stuurvrouwen. En zaten we vaak ongeveer 3 dagen met Odile, 3 dagen met iemand anders. Waardoor iedereen, zeg maar, want we zaten met z'n eigenlijk met z'n vijf in de selectie sinds augustus. En toen is er heel veel doorgerouleerd. En op een gegeven moment is er besloten dat ik samen met Odile het WK zou varen. Dat was dus afgelopen week. En daarvoor hadden we een trainingskamp. En toen merkten we wel dat het gewoon de trainingskamp al echt heel fijn was. En dat het goed klikte.
0: Want jullie hebben de 14e plaats behaald, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Met WK zeilen in Quiberon. Sorry, mijn Frans is heel slecht. Quiberon, ja. Ik wil het zo mooi uitspreken. Dan komt het er zo slecht uit.
1: Quiberon is het in Frankrijk.
0: Hou je dan nog vol goede moed dan wel? Ook al heb je die 14e plaats behaald. Dat is misschien ook meer een soort een lakmoesproef dan ook. Dan.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het was best wel een uitdagende week. Met ook best wel één dag. Eén dag hebben we zelf niet kunnen varen omdat er zoveel wind was. De dag erop was er ook nog steeds heel veel wind. Maar zijn we wel het water op geweest met 4 races. Ook condities waar Olivier en ik samen eigenlijk nog nooit in hebben gevaren. Dus dat is, ja, daar gingen in de tijdens WK gingen heel veel dingen goed. En er konden ook weer heel veel dingen beter. En ik denk dat we ook wel gewoon de week hebben gezien dat er gewoon heel veel potentie in zit. 14e plaats is, ja, je doet wel gewoon mee met de top 15 van de wereld. Maar we hadden allebei wel het gevoel dat er meer in zat. En dat is aan de ene kant een beetje zuur, maar we weten ook gewoon dat als we nog meer tijd samen krijgen, dat zeker goed gaat komen. Dus het gaf ook wel weer, juist weer meer vertrouwen.
0: Ik zit zo nog even na te denken terwijl je het vertellen bent. Heeft Odile nog bijvoorbeeld gezegd dat ze dingen van jou heeft geleerd, dan omdat jij nu uit een andere discipline komt? Of misschien hoe jij tegen de sport aankijkt op een andere manier. Dat ze zegt van, goh, wat interessant dat jij dat zo ziet of dat jij dat op die manier doet.
1: Ik zit even op na te denken. Niet specifiek iets wat ik nu kan opnoemen in ieder geval.
0: Nee, geen probleem.
1: Nee, ik denk wel dat vanuit het hockey ik ook veel meeneem vanuit het stukje teamsport en het stukje vertrouwen. En ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat we veel plezier hebben in hetgeen wat we doen. En de Odile, als ik kijk daar hetzelfde tegenaan, dus dat is wel heel erg fijn.
0: Ja. En dan allemaal natuurlijk op naar hopelijk naar het podium in 2028 in Los Angeles met elkaar.
1: Dat zou heel erg mooi zijn. We moeten ons natuurlijk eerst nog kwalificeren.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik wil er al gemakshalve van uitgaan. Ik dacht, we gaan er al vanuit dat jullie er naartoe gaan en dan hopelijk in 2028 het podium.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, maar we gaan stap voor stap. Eerst, we hebben nu de aankomende tijd gewoon tijd om samen beter te worden en het echt samen te gaan doen. Dus dat is heel erg leuk. En we hebben in begin juli hebben we het EK in Eckernförde in Duitsland. Dus we hopen dat we daar al weer flinke stappen tegen de tijd dat we daar zijn, al weer wat stappen hebben gemaakt. En dan gaan we ons daarna voorbereiden op het WK van volgend jaar. En dat is in Polen. En dat is ook het eerste moment dat je je kan kwalificeren voor het spelen.
0: Dus mooi stapje voor stapje gaan.
1: Ja, we doen stap voor stap inderdaad.
0: Oké, nou, ik wens je ontzettend veel succes. Dankjewel, Carlinde van Arendonk.
1: Dankjewel.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, tot zover deze All Sports Radio Live. Vanmiddag om 5:00, dan wordt deze uitzending herhaald. Mocht je nog wat willen terugluisteren of iets anders willen horen van deze uitzending. En aankomende woensdag, dan is er een nieuwe uitzending. Want aankomende maandag is natuurlijk tweede Pinksterdag. En woensdag, dan is die gewoon weer terug op het thuishonk, om het zo te zeggen. Rob Denneman. Fijn weekend alvast.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Wijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uurtekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Wijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Wijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Wijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Wijkerk overleed in 2017. En heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Wijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Wijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben. Natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Je begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen. Onder andere in 1928 in Amsterdam was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. En in 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
7: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
10: Excuse me. My name is on the list.
11: What?

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: transmissions.
1: No Guestlist Mix. Slimming and jamming.
2: All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van, ze worden wel de Big Four genoemd. Hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën. Nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is, innovatie in de sport, laat nog alles te wensen over, wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt ervoor een rijtje, hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika en de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koken, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen voetbal unites the world. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit, vol met bloemenmotieven en felle kleuren en een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, 4 shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinzien wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absoluut een waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen en dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want nou ja, we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is voor puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerikaanse voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het Amerikaanse voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal. Want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
2: eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En je geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, klopt, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
2: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Frens gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat hij tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En ja, dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
4: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, van, ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
2: zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. Volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Terug, hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme

0: Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gen op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held. De televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheid mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag. In de huidige wereld waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Dus je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden. Laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van het ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan. En diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken. Dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap. Zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft. Moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is. Hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah. Voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag. Die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen, wit, rood, horizontaal, dus niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen, wit, rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel het idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom ze een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt nog wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was nog een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig, maar heel leuk vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1-wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1-circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen $13,5 miljoen. Dus ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermouwtje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. Dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minste, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettegeld hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, de laatste stad waar we spelen. rijden, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Robert Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, dan ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick.

0: ik, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb. Dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
1: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
0: nee,
1: hockey?
0: Nee.
1: En doe je met echt met één arm?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk. Maar als je wat ouder wordt, is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
0: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit geprobeerd.
2: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
0: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van, ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon twee benen. Ik zei, nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
1: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
0: Ja, trainen gaat nog niet heel goed, eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan, in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan, dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen, dus dat gaat dan wel weer goed.
2: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
0: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
2: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
0: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in een sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
1: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen, is de eerste keer dat je die gaat doen?
0: Ja, dat is wel de eerste keer.
1: En die afstand ook?
0: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
1: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
0: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
1: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor ons gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
2: Nou, dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, dan moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is ook altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
0: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
2: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Lieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
1: Ja,
2: startticket?
1: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
0: Ik zit nu op de 520.
1: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch toch?
2: Absoluut.
1: Ja,
2: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
0: Ja,
2: zijn we natuurlijk ook.
1: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren hoor.
2: Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
0: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
2: kom je er vanzelf.
1: Ja, nou, ja, en via de website van het Fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Damtedam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
2: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want nou ja, Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
0: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
2: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
0: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang, dus.
1: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
0: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
2: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
0: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
2: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
0: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
2: En waar zijn die 6 halve marathons?
0: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
1: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
0: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
1: Ja.
0: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel echt.
2: Het is de mooiste, hè?
0: Ze zeggen het, hè? Ja.
2: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
2: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
0: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
1: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
0: Ja,
1: dus bij deze.
0: Ja, nou leuk.
2: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
0: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sport Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis in Rotterdam. Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie. Maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma. Hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio. Dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft, met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor.

0: hoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017, heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Ja, zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou, deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is, dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met, nou ja, de nieuwe verhalen.
0: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Nou ja, dat soort vondsten, voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag hij het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn ja, fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk nou ja, Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met nou ja, alle Nederlandse Olympiërs nou ja, tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
0: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hun toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen. Onder andere in 1928 in Amsterdam was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
0: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. En ja, in 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Dus allicht nog, zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toebewezen of toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft. Dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk. Binnenkort ben jij dus te gast. En dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen. Want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
0: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en grollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar daar kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
0: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd. Hè? PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen. Sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten. Cricketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions. En ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën. Nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is. Innovatie in de sport laat nog alles te wensen over. Wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt ervoor bereid gezet hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika. En de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan-Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas. Komen een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, vier shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinsies wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absoluut een waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984, toen Brazilië-Italië in Californië de finale speelde van het WK, dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen en dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want nou ja, we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is voor puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerika voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het Amerika voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal. Want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Cor Denneman en Nick Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
2: eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens

0: werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, had je nog wel, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
1: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
2: Ja.
1: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. Ja, de eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
2: Ja.
1: En wat moet ik doen? En ja, het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
2: Nee.
1: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
1: Nou ja, mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
2: Ja.
1: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
1: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie.
2: Ja.
1: Want dat mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf.
2: Ja.
1: Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
0: Ja, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
1: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
3: Het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
1: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofd.
1: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
2: Ja.
1: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar en ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij, waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
0: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
1: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld. Maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd. En die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten. En dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd. En heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan. Dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
0: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
1: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus...
1: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
3: En... Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
1: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Oli Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
1: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen. Om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
0: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt. En daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
1: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
0: kijk.
1: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever.
1: Ik bedoel, Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, hey, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
1: Ja, zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
1: Nou, het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
0: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
1: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin en we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even en dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
1: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
1: Dus die zijn echt heel goed. Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mee. Roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
0: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
1: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
0: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
1: Ja, zeker.
0: Lekker,
1: zeker.
0: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
1: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan, ja, dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij...

0: te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheid mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden. Laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken, dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn en dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten, zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft, moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is, hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah, voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen, wit, rood, horizontaal, dat is niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen, wit, rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit ver gezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovic, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp waarom ze een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig, maar heel leuk vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1-wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1-circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen $13,5 miljoen. Dus ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermoutje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu is dit achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. Dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettegeld hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, nou, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van, goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en bij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
6: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer en het